0: Dit is dagschaald bij Radio Belvalé, de zender uit Terminet.
1: Yes.
2: Let's do this game.

Zo dat, welkom maar bij Bay City Rollers. 73, mam Nobby Clark als zanger had deze titel goed kunnen volgen. Nada, niet. En toen mam Les McNown, van 73, 2 jaar erop, een riesenhit, zum Beispiel nummer 1 in Amerika. Na, dat moest je nog een mooi feestje, en hij is dan, als meer van 73, Saturday Night.

So, dat war mijn mittagspaus. Schön lommer gut de plaat du jour. En lopen we maar weiter, hei. Het hem opleien, David McWilliams, 67, Days of Pearly Spencer.

Ja, zo als dat aan het aanhoudt. Deze of Spurly, op Hurley Spencer, ja. En dat is even zo, er is binnen fire. En schmengen door zimmer, hè.

Zo, mir gin Italienisch, mir gin Italienisch. Fausto Leali, Angeli Negri. Dat is Italienisch. En dat is uit een film van 1948. Also op plak komen we eruit 1968.

Zo, feitaat, 1983. Flying Pickets, Only You. Also, dat was 83. Een a cappella groep met een kruchtaarslied op de nummer 1 aan de Engelse charts. Zo war dat demos. Originaal als evenwens van de groep Yazoo van 82.

Ja, het zal ineens voor spreesje wat in het halen kan, hè? Je te garderai toujours, ja. Mm-hmm. Ik ben een foto die in voorhand hem schaapt. Mary Wells, My Guy. Dat was voor je als eerste. Je mag kennen dat alle goed.

The Moonlight Shadow. Ja. Hm. Ja. Op alle geval, Maggie en ganz goed stem. Zo, we gaan naar het Italiënisch. We gaan naar het Italiënisch. We gaan bij de Moda aan Emma. Die twee met een duet aan Arrivera heeft lied en dat is van 2011.

De Phil Collins. Niet de weinig Collins, nee, de Phil Collins. Ja, wat doen we loor? Blijven we in Italienisch. We gaan Italienisch, ricci e poveri, mijn amore di te, dat is de Phil, is sie niet voor met thee, is drinken dan liever koffie. Ja, waarschijnlijk een espresso, ne? Espresso! Ja. Por favor, si. Luister maar, dan gaan we het gevoel. Dat was 81.

0: Ouais. Faut aller vérifier un peu sous les trucs, hein.
1: Sécurité numéro 3. Vérifiez les portes.
2: Non-stop music aan de hart bij mijn radio bij de Vallée. De ganze dag muziek voor iedereen.